0: Lauper.
1: Zou je maar. Rover, zie je mooi ja? Ja? Mooi ja.
0: En mijn Lauper.
1: Ja, ik was Jacob aan. Jacob is 5P, die maar aan.
0: Lima voor je bosvoet op.
1: En mijn Lauper 4-4 is het, ja. Maar ik ga op een akkoord. Heel 4-4 naar PC. Ah, en van boem aan mij. Ik heb een beetje een
2: Never.
1: And I'm never crunches
2: if you're over 45.
0: Is that all up?
1: Yeah, man.
0: And I'm not so much of a show, and it's so fast. Well, it's for you.
1: Gentlemen.
0: A lupa tuxa. Mona la pua. O amion.
1: Yeah.